Stuurheid, Tim Dynan. Ara gluistu die veld Maya Teleer. Gluistu die veld in Jeratra Dynst. Ara wo stelstu die aan Tim Gott Dynan. Welkom te de Eifengelische Boodschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Hepner. Ik zie zo dankbaar dat u vandaag harken deest. Te God zien woord en vandaag waar we de tweede potkikken van David als een Dyna. Groots ver David Goliath vetten dat en gewannen dat, dood merken dat, zij wie zien wat als een Dyna. En kan we van am leren en zijn, wo we in 2026 zijn en gestalt zijn. Wenn we weten David, horen wat, no God zien wat. So, wo immer die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in den States, in Canada, in Deutschland, dankschein. Ich wens, du wirst harken en sein. Wat essen wat von den deinen, wo kost du deinen, wenn de Titus Kart, Jesus Christus Kempel trägt, en am fehltet an Arbeiter en deiner, tam sin Rick wieder bühen.

Het het vertoon. En dan kon hij ook geloofd en geëerd worden. Wenn die weet zelfs, kust je dat niemals doen. En daarna vertrouwt God, tem jeder dag een stap wieder dein. Lieve vriend, vertrouw God in die dienst, verarm. Hij heeft die geholpen, hij wil die wieder helpen, hij wordt die niet alleen loten. En daarna vertrouwt God, dat hebben je zijn in de geschicht van David. En dan, dienst als verschieden. Kijk maar vers 39 en 40. En David trok zijn zwaard over de kleider, op als hij verzocht te gaan in post om de ganze nacht. Wil zij dat gar niet gewaand weer. En David zegt, ik kan niet in dit gaan, wil ik dat niet gewaand zie. En dan neemt hij zich dat af. Dan neemt David zijn hartstok in hand en los zich 5 glatte steinen op in de gleed. Hij stapt zich de steinen in zijn hartstosch en met zijn schleider in de hand jink hij de Philister entgegen. Kijk maar wat David zegt, ik kan niet in dit gaan. Al die soldaten in Israël, die hadden verschiedenste kleider aangetrokken en schwert bij zich tum kampen. David zegt, ik kan niet. Ik kan niet, is dit dein. Mijn dienst is verschieden. Waarom? Wil ik dat niet gewaand zie. Hij is niet een soldaat. Hij had dat niet verdiend om zijn kleider aan. Zo zijn dienst, zijn kriegen wat ganz anders zijn als al die soldaten in Israël. En wat zegt de Bijbel? David neemt zijn hartstok en 5 glatte steinen. Zo David, hij heeft met zijn schleider, met zijn hartstok, den Philister entgegen. Zijn dienst is anders. En ik leef dat werken en kom voor ons. Wie wensen, wie weeren, zes de nächsten. Wie kunnen dat kraxes heidung, wie kunnen zo reden, zo zingen, zo spelen, wat immer dat is, zes de nächste. En dan doen we ons vergelijken. En de Bijbel zegt dat is niet gezond. Dat maakt ons kapot. Wanneer we ons vergelijken, dat neemt onze vrijheid weg. Wanneer we ons vergelijken doen, dan denken we immer zo, wanneer is dat weer? Wanneer is die persoon weer? En hij niet vrijheid om doen. Ik wil die moed geven, dood die niet vergelijken. Die dienst wat anders zijn. Zie die daarna wat

art die hafjemerktem zijn. Wan wie ons vergelijken dan, dan denk ik zo ik zie beta, dat is jochmiet, of ik zie wenja, en dat kan of kan steven. Zie niet of janstig. Doe die niet vergelijken. Zie die deiner wat God die hafjemerkt te zijn. Deinst is verschieden, en dat's oké. Deins is God die hafreid gemerkt. En dan, deinen kämpt verregieren. Kijk maar die geschicht van David. Wie wil wieder in die geschicht nemen gaan, wieder in deze programma. David, der is schubheiden. Hij deed je in Goliath gewannen. Hij ran voor zijn leven. En dan wie hij koning. Dat is een interessante geschicht. Hij moest deinen verheid kunnen regieren. Jezus, wie ook ze staat, hij deint hier op deze eer. Hij wie reit hem deinen. Dat wie zijn ziel hem deinen. Hij zegt, ik zie je komt hem dein. Nicht je dein te zijn. En dan zegt die Bibel, over een dag waar hij regieren als koning over alle koningen, Herren over alle Herren, jeder knie wat zich been verdienomen van Jezus Christus. Deinen kämpt verregieren. En ook voor ons. Matthäus Kapitel 25, Vers 21 zegt es dit. Zijn haar zet arm. Die gouda trüe knacht. Die hast goud gedonen. Du bist ewa weinig trüe warst, ek wo die ewa veel zaten. Go en frei die met dienen Herren met. Lieve vriend, in Plotich sei we mal, wer a kleine nicht jeet, as dat groot het nicht wird. En zo erst het ook. En dat is port biblisch. De knacht de deiner, de zal goud donen voor dem Herren. In God zijn kracht, met zijn hulp. En dan zegt die Bibel, die best ewa weinig trüe warst, ek wo die ewa veel zaten. Go en frei die met dienen Herren. Lieve vriend, eensiemal heb je een ziel, ik wil den ambt. Ik wil die deins doen. En God zegt, du bist nog niet reid, dat is nog niet die tijd. We hebben geduldig zijn. We hebben leren voor God zijn tijd. God heeft dingen waar hij ons wil reid merken, krijgt als hij David deid. Zie je geduldig. Dit is de geschicht van David. De draden wat wie han studiert, heeft te doen met deinen. Wie han 7 punten je zijn. In deiner weit woran. Woran is veel weg je als woord, ravoer, ravo. Woran des du deinen. Nummer 2 in deiner haft nicht vercht. David sagt, keiner brücksig vercht. In die Bibel sagt, vercht do wie ons verstroof. Den dritten Punkt. In deiner haft menschen jener. Wann die worst deinen Menschen wollen dat nicht immer gleichen. Jesus hat jener. In die Bibel sagt, wie sollen die jener leuven. Für die Beben. Der vierte Punkt, in deiner Wurst, der ich dort deinst. Werken sei wie ich sie nicht reit. Aber Gott will die reit merken, er will die loten Wursten, der ich dien deinst. Und der fünfte Punkt, in deiner vertrüht Gott. Wenn Gott haft dir rat, wenn Gott haft dir helpen, wird er wieder dir helpen, die kostam vertrühen. Nummer 6, deinst es verschieden. Die Dienste, die sind nicht immer rein. Die dessen in andere Weich deinen aus andere Dung. Und dort's okay. Und dann den siebten Punkt, deinen kämpft verregieren. Sie reiten deinen in irgendeiner Stadt. Die kleinen Dinge sind wichtig. Gott acht die Wort. Die Bibel sagt, wer ein Kind in Kofferwut erjäft, wird nicht unbelohnt sein. Deinen kämpft verregieren. Und dann zum Schluss, Matthäus Kapitel 9, Vers 37. Jezus zegt te zijn jinger, du hast een grote arnd, aber du zet mal weinig arbeider, oder wie kan dat woord deiner brücken? Vraag doch dem Herrn, den den arnd je hier te heen arbeider, oder deiner schickt, de arnd aan te brengen. Lieve vriend, van der in 2026, ons fehlt dat on deiner. Best je reit hem deinen? Best je reit hem God vertrouwen, nicht in vercht te leven, wann du ook jener jendi zijn, de tiet es kart. Jezus kent al terug. We hebben hem deinen. We hebben zijn recht buien der zijn geest. We hebben hem verheerlijken. Wie kan hem hier deinen? En een dag wordt hij ons belonen voor den dienst. Ik wil die Gottes zegen wensen, besonders in den dienst wat die voor